Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Speelt er iets moois, iets onverwachts? Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van €500, blijkt uit de Stem van Vlaanderen een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
1: En opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan €2000 op zijn spaarrekening staan. Nepal vraagt specifieke hulp na de zware overstromingen daar. Onder meer aan China en India om verplaatsbare bruggen op te bouwen en om communicatie- en vervoerslijnen te herstellen. Nepal vraagt ook hulp bij specifiek DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren. Bij de overstromingen kwamen al meer dan 580 mensen om het leven. Nog bijna 2500 mensen zijn vermist, onder wie ook nog 2 Belgen. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn, waar ze op 4 september starten aan de groepsfase van het WK. De Cats spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor. In de stand springt het nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna meer wolken. Het gaat ook regenen dan, met vanavond kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken, daarna klaart het op en wordt het tot 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Meer dan 1 op 5 Vlamingen heeft minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 1 op 3 komt in de problemen bij een onverwachte factuur van 500 euro. En bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
1: In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken de Cats naar Berlijn, waar ze op 4 september aan de groepsfase van het WK beginnen. Ze spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer en maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
2: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
1: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn nog volop aan het oefenen voor het WK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste voorbereidingsmatch tegen Japan. Het werd 78-77. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn voor het WK. Volgende week vrijdag beginnen ze daar dan aan de groepsfase. Ze nemen het eerst op tegen Turkije. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Als je in 1988 de radio opzette, dan was de kans groot dat je deze catchy elektronische dansmuziek door de boksen hoorde knallen. De Pet Shop Boys in Heart op deze zaterdagochtend, 29 augustus ondertussen. Ik hoef je niet te vertellen dat het over en out is met de zomervakantie en dat het meer dan waarschijnlijk ook over en out zal zijn met de zomer tout court. Want volgens de weersvoorspellers hebben we het beste nu wel echt gehad. Nu, daar kan ik weinig van geloven, want het beste dat moet in feite nog komen op deze zaterdagochtend. Goedemorgen beste vrienden, dit is de Ontbijtradio. Ik ben Piet, ik neem je heel graag mee naar 10 uur.

0: krijgt zomaar het gevoel dat je je aan het amuseren bent in een bedompte parochiezaal hier in de buurt. Maar het tijdstip is wel aan de rare kant natuurlijk. Zaterdagochtend in de ontbijtradio met Bryan Adams en The Summer of 69. Bryan die komt dit najaar weer naar Vlaanderen met zijn kerstverse Roll with the Punches Tour. Hij zal er zijn op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome, het voormalige Sportpaleis in Antwerpen. De deuren die openen al om 6:30 en tickets die zijn nog altijd te krijgen.
1: Melinda FM, 18, Piedewin.

leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Ik heb straks nog muziek van George McGray en zometeen van Queen. Maar ik wil je ook nog wat anders vertellen, want volgend weekend op 5 en 6 september strijkt het festival neer op het Kardijnplein in Oostende. Geniet van een gezellig tweedaags feest vol met muziekoptredens, visgerechten en entertainment voor de kinderen. Het volledige programma vind je op visitostende.be.
1: Ontbijtradio.

0: Breda FM Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van

zondagochtend is het moment om gezellig samen met de hele familie wat rond de ontbijttafel te blijven hangen en te genieten van een lekkere koffiekoek. Maar welke is nu de populairste koek in Vlaanderen? Wel, dat ben ik even gaan onderzoeken en het blijkt de crèmekoek met chocolade te zijn. Dat is die vierkante bladerdeegkoek, gevuld met lekkere banketbakkersroom en afgewerkt met liefst een dikke laag chocoladeglazuur. Op 2 staat de boule de Berlijn, gevolgd door de appelflap, de lange Swiss. En de boterkoek is natuurlijk ook niet te versmaden.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Frank Inc was tussen 2000 en zo ongeveer 2014 een van de succesvolste live acts bij ons in Vlaanderen, met bijvoorbeeld tientallen uitverkochte sportpaleisconcerten. Na het drama dat Linda trof met het overlijden van haar dochter, werd de groep toch een aantal jaar on hold gezet en ging Reggie solo door. Hij ging ook solo optreden in het toenmalige Sportpaleis en het was daar dat Linda weer voor de eerste keer op het podium kwam. Was meteen de aanzet om nog meer goesting te krijgen en zeker mee te doen met de shows voor het 30-jaar jubileum, nu in oktober.

Goedemorgen, het is zaterdagochtend 29 augustus. Het is dus over en out met de grote zomervakantie. En blijkbaar is het ook over met het mooie tropische weer. Het wordt vandaag hier bij ons in de buurt zeker niet warmer dan een goede 17.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Hoewel alle reddersposten deze zomer bemand waren, wordt het elk jaar moeilijker om voldoende strandredders te vinden. Van de 383 kandidaten die het voorbije jaar de opleiding volgden, behaalden er 216 een attest. Dat komt neer op een slaagpercentage van 56,4%. De stad Brugge stelt volgend jaar de concessies voor toeristische rondvaarten op de rijen opnieuw open. Ook nieuwe kandidaten die zullen zich kunnen aanmelden. De concessies die zijn al tientallen jaren in handen van dezelfde uitbaters en werden telkens stilzwijgend verlengd. Maar dat mag niet langer volgens de Europese Unie. In Isegem klagen enkele inwoners van de omgangstraat over drugsoverlast. Volgens hen wordt er vlakka gedeeld en is er een komen en gaan van gebruikers. Er verscheen ook al een affiche waarop de straat als de Vlakka-straat wordt genoemd. Volgens de burgemeester van Isegem is dat overdreven. Het muziekcollectief The Atomic Orchestra wordt het huisorkest van het Kursaal Oostende. Na de renovatie zal het 47-koppige orkest vanaf december verschillende liveconcerten geven aan de kust. De muzikanten die trekken ook naar de Oostendse wijken om er samen te werken met lokale koren en jongeren. Zwangere Guy die staat op zaterdag 6 februari 2027 op het podium van het Kursaal in Oostende. Na een zomer vol festivaloptredens kiest de Brusselse rapper voor een concert waarbij de focus volledig op de muziek en het contact met het publiek ligt. Het was een bijzonder moment voor de 50-jarige keramist Frederik Rappé uit Blankenbergen. Hij liet zijn zelfgemaakte keramiek met daarop een beeldenis van Ronnie Wood signeren door de Rolling Stone zelf. Rappé die was in Londen om het concert van de gitarist bij te wonen. En Frederik Rappé noemt het een moment dat hij nooit zal vergeten. De visveilingen van Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende hebben nieuwe afspraken gemaakt over de verkoop van vis. Vissers die mogen hun vangst voortaan niet meer verdelen over Belgische en buitenlandse veilingen. Ze moeten dus kiezen, ofwel verkopen ze hun volledige vangst in België, oftewel gaat alles naar een buitenlandse veiling. De plannen van minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, zorgen voor ongerustheid bij Natuurpunt West-Vlaanderen. Volgens de natuurvereniging dreigt natuurontwikkeling in de provincie sterk te worden beperkt als het nieuwe beleid er komt. Volgens Natuurpunt dreigt er in de natuurarmste provincie van Vlaanderen straks geen natuur meer bij te komen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

duet met de populaire muziek van midden jaren 80 op deze zaterdagochtend in de ontbijtradio bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Ik ben Piet, ik neem je heel graag mee naar 10 uur met straks nog onder andere Aswat en Suzanne en Freek.

0: Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Ik ben Piet en ik ben nog bij jou tot 10 uur deze voormiddag. Wil jij iets betekenen voor anderen, nieuwe mensen leren kennen of je talenten en vrije tijd inzetten voor de stad? Welkom dan op zaterdag 12 september naar de vrijwilligersbeurs in de Sportdozen aan de Koning Albert 1-laan 112 in Blankenbergen. Je maakt er kennis met heel wat verenigingen en organisaties uit onder meer cultuur, sport, welzijn, jeugd en evenementen. Je hoort er ook welke vrijwilligers zoeken en hoe jij eventueel daarbij kan helpen.
1: Ontbijtradio.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Goedemorgen, het zou volgens onze weersvoorspellers over en oud zijn voor het mooie zomerweer. Geen zorgen meer om zonnebrand, geen tropische temperaturen en joepie, 's nachts weer kunnen slapen.

Vandaag blijft het overwegend bewolkt met soms lichte neerslag. De maxima die liggen tussen 17 graden aan de kust en 22 graden in het binnenland. En de wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen is het gedeeltelijk tot zwaar bewolkt met nog kans op enkele buien. Ook morgen maxima tussen 19 en 23 graden. Maandag blijft de regen aanhouden. Dat betekent dus dat dinsdag het wel eens een natte schoolstart zou kunnen worden.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

mooie zomer zit erop. Dat betekent, beste vrienden, dat wij maandag hier op de radio bij Melinda FM beginnen met onze najaarsprogrammatie. Er zal het een en ander veranderen. Er zijn nieuwe dingen en er zijn andere dingen die gewoon terugkomen. Nu, het blijft voor iedereen een verrassing, dus zeker blijven meeluisteren hier op de radio.

Goedemorgen, ik herbeleef hier live op de radio een stuk van mijn eigen jeugd door je mee te pakken naar begin jaren 80. Je hoorde The Pretenders en The Message of Love. Ik ben uitgebabbeld, maak er vooral een fijn weekend van.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Looking for the summer, dit allemaal met Chris Ria. Straks gaan we een retro top 5 geven. En vandaag hebben we gekozen voor 29 augustus 1994.

The Children of the Sky World Hold On met Bob Sinclair. Na de Backstreet Boys gaan we kijken nemen wat er allemaal gaande was in 1974.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

zijn begonnen aan onze retro top 5 voor vandaag, toch het eerste gedeelte. Met Sugar Baby Love, met Rubets, die stond op 5 en Jack Jersey op 4.

0: Nummer 4 deze van Jack Jersey en Papa Was a Poor Man. Als we kijken naar 29 augustus 1974, kwamen we aan een warme, half bewolkte en droge dag met een gemiddelde temperatuur van toch slechts 16 graden. En de belangrijkste gebeurtenis was toen eigenlijk dat Radio Veronica, dat is een historische dag waarop de zeezender moest stoppen met uitzenden vanwege de wethoudende maatregelen tegen de zeezenders in Nederland.
1: Now this here is the story of Abigail Lock.

The Night Chicago. Paper Lace en The Night Chicago Died. Daar gaan we nog een kijkje nemen, of toch vlug nog een overzicht geven. Op 5 vonden we dan ook nog deze van The Rubettes, Sugar Baby Love. Jack Jersey op 4, Mutt met Rocket op 3 en Paper Lace en The Night Chicago Died op 2. En de absolute nummer 1 hit was deze van George McGrae en Rock Your Baby.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is een zomer zonder tijd met Ida de Nijs. Wat ik ook nog heb meegebracht, nog eens uit de jaren 70, is deze van Belle Époque met Black is Black. En die gaan we dan draaien na deze van Tate McGree.

Black is Black. En deel 1 gaan we afsluiten met werk van Afrojack, Martin, David en ML en Our Time. Komen we erbij, dit is Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De VES-veilingen van Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende hebben nieuwe afspraken gemaakt over de verkoop van vis. Vissers die mogen hun vangst voortaan niet meer verdelen over Belgische en buitenlandse veilingen. Ze moeten dus kiezen, ofwel verkopen ze hun volledige vangst in België, oftewel gaat alles naar een buitenlandse veiling. Het muziekcollectief The Atomic Orchestra wordt het huisorkest van het Cursaal Oostende. Na de renovatie zal het 47-koppige orkest vanaf december verschillende liveconcerten geven aan de kust. De muzikanten die trekken ook naar de Oostendse wijken om er samen te werken met lokale koren en jongeren. Het Brugse stadsbestuur en Club Brugge die onderhandelen ondertussen over een nieuwe erfpachtovereenkomst voor de Olympiasite in Sint-Andries. Zonder akkoord kan de bouw van het nieuwe stadion niet starten. Het dossier wordt ten vroegste in oktober aan de gemeenteraad van Brugge voorgelegd. De plannen van minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, zorgen voor ongerustheid bij Natuurpunt West-Vlaanderen. Volgens de natuurvereniging dreigt natuurontwikkeling in de provincie sterk te worden beperkt als het nieuwe beleid er komt. Volgens Natuurpunt dreigt er in de natuurarmste provincie van Vlaanderen straks geen natuur meer bij te komen. In Izegem klagen enkele inwoners van de omgangstraat over drugsoverlast. Volgens hen wordt er vlakka gedeeld en is er een komen en gaan van gebruikers. Er verscheen ook al een affiche waarop de straat als de Vlakka-straat wordt genoemd. Volgens de burgemeester van Izegem is dat overdreven. In Kortrijk zijn nachtwinkels voortaan herkenbaar aan een paarse sticker op de etalage. De maatregel maakt deel uit van strengere regels die sinds november vorig jaar gelden voor nachtwinkels, handcarwashes, barbiers en shisha-bars. Er zijn onder meer belastingen, afstandsregels, openingsuren en een uitbatingsscreening ingevoerd. Volgens de stad Kortrijk zorgen die maatregelen nu al voor minder overlast. Het was een bijzonder moment voor de 50-jarige keramist Frederik Rappé uit Blankenbergen. Hij liet zijn zelfgemaakte keramiek met daarop een beeldenis van Ronnie Wood signeren door de Rolling Stone zelf. Rappé die was in Londen om het concert van de gitarist bij te wonen. En Frederik Rappé noemt het een moment dat hij nooit zal vergeten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Welkom in ons programma met Maaike nog tot 12 uur. Deze Diana Ross was de inkomer met Why Do Fools Fall in Love? Hier is Taylor Swift.

Inside Out met de Culture Beat. Wat heb ik nog klaar liggen? Straks gaan we naar een retro top 5 luisteren uit 1986. Maar eerst nog werk van Bahamin met Woo, Let the Dogs Out. Dat is ook al een nummer die 26 jaar geleden werd opgenomen. En hier is nog eens deze van Paljas.

29 augustus 1986. Dat is onze retro top 5 voor het tweede uur. En die stond dan stationair op 5. Dancing on the Ceiling met Lionel Richie. Ook stationair blijven staan na 6 weken op 4. Deze van Janet Jackson.

Janet Jackson en Nasty, dat was nummer 4. Matja Bazaar was een hele grote hit in het jaar 1986 en nu belandt op 3.

De enige die eigenlijk na 4 weken al de super top 5 binnenduikelde was deze van Mattia Bazaar en Ticento op 3. Stationair blijven staan op 2 staat nog deze van Madonna. En ze had ook al een nummer 1 hit met dit nummer, Papa Don't Preach.

stationair. Op 5 Lionel Richie. Ook op 4 is Janet Jackson stationair. Wij staan met Nasty. De enige die binnenkomt is deze van Mattia Bazaar. Dus van 6 naar 3. Madonna blijft ook staan op 2 met haar nummer Papa Don't Preach. En de absolute nummer 1 hit was eigenlijk deze van MC Mike G en DJ Sven met de Holiday Rap.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Mama used to say met Junior. En dit programma mag je nog Cyril verwachten met Stumberin in. En toch eens Belgisch werk draaien van Herbert.

Zet er eigenlijk op voor vandaag. En vanaf volgende week zit er een kleine verandering in. Dan krijg je eigenlijk de Retro Top 5 van 11 tot 12. En doen we er een uurtje bij van 12 tot 13 uur. Wat mij betreft, fijn weekend. Tot maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
2: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
1: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
3: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
1: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Door de aanval was er een explosie en brak er brand uit in een magazijn. Het vuur verspreidde zich naar huizen in de buurt en er werden ook 380 mensen geëvacueerd. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En in IJsland is nu officieel het referendum van start gegaan. De IJslanders stemmen over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn nog open tot middernacht deze tijd. Eerst nog opklaringen. Later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.

0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
1: Here we go.
0: De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Een bijzonder goedemiddag, iets over 12 uur. Je hoorde net nog onze nummer 1 van vorige week, Shakira en Burna Boy met Die Die. En of Shakira nog die eerste en gouden plek weet te scoren hier bij Melinda FM, hoor je zo even voor 2 uur. We hebben deze week 8 nieuwkomers, heel wat dus. En we starten al meteen met een nieuwe, en dit met deze West-Vlaming, Niels de Stadsbader en zijn single Vuur en Vlam. Komt deze week dus nieuw binnen in de Melinda FM Top 30.
0: Nummer 30.
4: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam?

0: toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Nummer 29. Nieuw in de Melinda FM Top 30.

Oh, zo mooi hè. Suzanne en Freek met hun single Halverwege. Ze weten te scoren deze week op nummer 29 in de Vrida FM Top 30. Van Nederland keren we nu terug richting Vlaanderen voor deze nieuwe van Bart Peters. Komt ook nieuw binnen deze week op nummer 28. Dit is De Bevalligste. Goedemiddag.

Dit was Bart Peters hier op deze zaterdagmiddag met zijn nieuwe single De Bevalligste. En dit is Bazaar met Mathieu Terijn. Stond vorige week op 24 en nu op deze plek.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: De grootste hits van dit moment in de Melinda FM Top 30, nummer 26. Maribor.

Ja, Gert en James waren dit met Madi Wodo. En mocht je niet weten wat het wil zeggen, die Madi Wodo, het staat gewoon voor de dagen van de week. Maandag, dinsdag en zo verder. Gert en James, deze week op 26. En dit is 25, Lost Frequencies.

Ja, de zomer van Oja Lele. Het was me er eentje, hè. Je hoorde K3 net op nummer 23. En het lijkt wel of de zomer van 2026 er zo goed als op zit. En wat een zomer was het, hè, voor Shakira. Ze is helemaal terug met haar single Die Die. Stond ze vorige week nog op nummer 1. En ook deze Zoo weet te scoren. Al 30 weken lang in de top 30. En nu op nummer 22. Dit is Shakira met deze leuke... Come on, get on up.

0: Vec Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: De grootste hit van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30. Nieuw. In de Melinda FM Top 30, nummer 20.

0: En elke zomer weet hij wel terug te keren. Hè? Die Berre, dit keer op nummer 20 hier in de Menuda FM Top 30 met zijn single Yesterday, Today, Tomorrow. En daarvoor ook nog op 21 Camille en Nu dat je weg bent. Wij zijn nog niet weg, want nog tot een uur of twee tellen wij af hier in de Menuda FM Top 30. Met zometeen Jelly Roll en I'm Good. Die hoor je zometeen op 18. Eerst Milk Inc.
1: Nummer 19.

De grootste hits, we zetten ze op een rijtje elke zaterdag hier bij Melinda FM. En als je het van jezelf weet, is het maar beter dat je het zegt, hè. I'm good. Je hoorde Jelly Roll deze week op nummer 18. Straks op 16, Stella Lefty met Boston. Die hoor je zo meteen dus op 16. Eerst nog onze nummer 17. Daar vinden we Cat's Eye met Animal.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
2: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
1: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
3: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
1: Volgens Willems kan meer inzet op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo een schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Gernier kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 15.

0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Here we go. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: Goedemiddag, iets over 1 uur intussen. En je luistert naar de Melinda FM Top 30. En we zitten in het tweede deeltje, dus ook mooi in de helft. Daarnet op 15 hoorde je Bruno Mars en I Just Might. Het is de laatste zaterdag van de maand augustus. En ook de laatste uitzending van de Melinda FM Top 30. Vanaf volgende week komt er iets gloednieuws aan. Alle details verneem je binnenkort wel hier. Eerst nog de lijst afwerken dus nu van deze week met nu Taylor Swift en I Know You.
0: Nummer 14.

0: mee.
1: Olivia Dean had niet veel nodig om verliefd te raken. So easy to fall in love, hoorde je van Olivia Dean dus op nummer 12. Straks de top 10 in met Jonas Blue en Malif. Eerst Alex Warren op nummer 11 met Fever Dream. Goedemiddag.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: maakten enkele weken geleden nog deel uit van de Melinda FM Top 30, waren er toen uit en komen er deze week dus nu opnieuw binnen. Dit is Somber met Homeworker op nummer 9 deze week. En dit is Joris van Rossem, we kennen hem beter als Meteor, deze week op nummer 8 met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Hoe dan ook, het blijft gewoon allemaal hetzelfde zoals het was. Hè. Je hoorde een duetje van Maxime en Babette hier in de Melinda FM Top 30 op nummer 7 deze week. We gaan je nu een klein beetje in een zomerse stemming brengen. En we doen dat met de Boza. Ze staan deze week op nummer 6 met deze single, Magnetic. Een bijzonder goede middag. Blij dat je naar de Melinda FM Top 30 luistert. Nog tot 2 uur tellen we af.

0: Ja, ze wisten zowat de hele wereld te veroveren. Hè. De Boza hoorde je met Magnetic, deze week op nummer 6. En dit allemaal dus in deze laatste uitzending van de Melinda FM Top 30. Want vanaf volgende week in de najaarsprogrammering komt er iets gloednieuws aan. We zullen hoe dan ook blijven praten tegen jou. Net zoals deze Talk to You op nummer 5 van Another featuring 54 Ultra.
1: Nummer

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: De grootste hit van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30. Nummer 4.

0: En we zitten intussen al aan nummer 4 met Cameron Wetkamp en The Kingdom of Fear hier bij Melinda FM. We gaan zo meteen de top 3 in en we doen dat met Mr. Know-It-All. Teddy Swims komt eraan.
1: Dit is de top 3 van deze week.

0: En zo zitten we straks bijna aan onze nummer 1. Wie dat is, hoor je dadelijk. Eerst herhalen we nog even de top 5. Op 5 hadden we Another Futuring 54 Ultra met Talk to You. Op 4 Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Op 3 hoorde je Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En daarnet nog op 2 Aaron Blommaert en Zoe Levi en Tranen van Goud. Onze nummer 1, oftewel ook dus de gouden single van deze week. Wel, die plek is dezelfde als vorige week voor Shakira met Die Die. Weet ze dus de nummer 1 binnen te halen in de Melinda FM Top 30.
1: De Melinda FM Top 30. Nummer 1.

0: En dit was hem dan, hè. Onze allerlaatste nummer 1 van de Melinda FM Top 30. Shakira en Burna Boy en Die Die. Ook vorige week stonden ze nog op nummer 1. En dit dus in de allerlaatste uitzending van de Melinda FM Top 30. Ik heb voor jullie nog de Airplay van de week. Dat is de nieuwe single van James Blunt. Die heet Taste Like Summer. Bedankt om telkens trouw te luisteren naar de Melinda FM Top 30. En graag dus tot een volgende keer. Ciao.
1: Deze week in de Spotlight. Melinda FM Airplay van de week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De stad Brugge stelt volgend jaar de concessies voor toeristische rondvaarten op de rijen opnieuw open. Ook nieuwe kandidaten die zullen zich kunnen aanmelden. De concessies die zijn al tientallen jaren in handen van dezelfde uitbaters en werden telkens stilzwijgend verlengd. Maar dat mag niet langer volgens de Europese Unie. Zwangere Guy die staat op zaterdag 6 februari 2027 op het podium van het Cursaal in Oostende. Na een zomer vol festivaloptredens kiest de Brusselse rapper voor een concert waarbij de focus volledig op de muziek en het contact met het publiek ligt. In Kortrijk zijn nachtwinkels voortaan herkenbaar aan een paarse sticker op de etalage. De maatregel maakt deel uit van strengere regels die sinds november vorig jaar gelden voor nachtwinkels, handcarwashes, barbiers en shisha-bars. Er zijn onder meer belastingen, afstandsregels, openingsuren en een uitbatingsscreening ingevoerd. Volgens de stad Kortrijk zorgen die maatregelen nu al voor minder overlast. In Izegem klagen enkele inwoners van de omgangstraat over drugsoverlast. Volgens hen wordt er vlakka gedeeld en is er een komen en gaan van gebruikers. Er verscheen ook al een affiche waarop de straat als de Vlakka-straat wordt genoemd. Volgens de burgemeester van Izegem is dat overdreven. Het was een bijzonder moment voor de 50-jarige keramist Frederik Rappé uit Blankenbergen. Hij liet zijn zelfgemaakte keramiek met daarop een beeldenis van Ronnie Wood signeren door de Rolling Stone zelf. Rappé die was in Londen om het concert van de gitarist bij te wonen. En Frederik Rappé noemt het een moment dat hij nooit zal vergeten. Het Brugse stadsbestuur en Club Brugge die onderhandelen ondertussen over een nieuwe erfpachtovereenkomst voor de Olympiasite in Sint-Andries. Zonder akkoord kan de bouw van het nieuwe stadion niet starten. Het dossier wordt ten vroegste in oktober aan de gemeenteraad van Brugge voorgelegd. De visveilingen van Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende hebben nieuwe afspraken gemaakt over de verkoop van vis. Vissers die mogen hun vangst voortaan niet meer verdelen over Belgische en buitenlandse veilingen. Ze moeten dus kiezen, ofwel verkopen ze hun volledige vangst in België, oftewel gaat alles naar een buitenlandse veiling.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Wij begonnen hier toch wel vrij stevig op deze zaterdag, het laatste weekend alweer van augustus. Perry, maar eigenlijk heet ze Perry Edwards hier bij Melinda FM. En Bon Jovi mocht hier het startschot geven van deze best of It's My Life. Ik ben Frankie, goedemiddag allemaal.

Ook al stevig deze teenage superstar op deze zaterdagmiddag. Kim Leon was dat ook alweer uit 2003. Daarvoor nog muziek van bij ons, Wim Leijs. En het is natuurlijk allemaal veel mooier als je lacht, zo heette dat. Nu tijd voor...

0: stuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

had er natuurlijk wel door. Het was muziek van Cliff Richard uit 1977. Vandaag zaterdag 29 en morgen zondag 30 augustus is iedereen welkom in de kazerne van de brandweer van Gistel voor een weekend vol demonstraties, brandweeractie en kinderanimatie. Bezoekers krijgen de kans om de werking van de brandweer van dichtbij te ontdekken en spectaculaire demonstraties mee te maken. Ook voor de jongste bezoekers valt er heel wat te beleven dankzij kinderanimatie. Vandaag dus nog tot 18 uur en morgen zondag van 10 tot 18 uur. Nu muziek uit 1985, al onbekend, maar heel mooi. Hier is Elton John en Nikita.

Het is ruim 3:05 hier bij Melinda FM Noordkaap en het mooie satelliet Suzy. We zijn toe aan de rubriek De Dag Van. Het is vandaag Internationale Dag tegen Kernproeven. En die Internationale Dag tegen Kernproeven is in het leven geroepen naar aanleiding van een resolutie van de VN waarbij het inzetten van kernproeven moet worden teruggedrongen. Dat is nu nog amper gebeurd, maar tijdens de dag op 29 augustus staan we stil bij de schade die nucleaire proeven kunnen aanrichten.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Ja, het was wel toen iets met die rage van de New Kids on the Block eind de jaren 80, begin de jaren 90. Je hoorde hen hier bij Melinda FM met Tonight. Daarvoor nog voor de publiciteit Angel met What You Want. Wil je iets betekenen voor anderen, nieuwe mensen leren kennen of je talent en je vrije tijd nuttig besteden? Kom dan op zaterdag 12 september naar de vrijwilligersbeurs in de Sportdozen. Koning Albert Eenlaan te Blankenbergen. Je maakt er kennis met heel wat verenigingen en organisaties uit onder meer cultuur, sport, welzijn, jeugd en evenementen. Je hoort er welke vrijwilligers ze zoeken en hoe jij kan helpen. Yeah.

Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

Het was natuurlijk een grote hit. Halfweg de jaren 80 voor Salt en Peppa en Push It. Voilà. Bijna 3 uur kämpfen voor u de police. So lonely.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Komt ook al uit 2021. Robin Schulz en Dennis Lloyd. En Young Right Now was goed voor muziek uit de hitparade toen. DB Boulevard net na 3 uur. En de Point of View in deze Best Of nog tot 4 uur deze middag. Voilà, in de jaren 90 was er wat new beat nog. En de Two Man Sounds, ja, die dachten daar dan ook nog eens over om wat meer beat op het nummer te steken. Hier de Samba Megamix.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

die was dat. The Tide is High uit 1980. Op zaterdag 19 en zondag 20 september staat Roeselaar opnieuw helemaal in het teken van de Rodenbachfeesten. Twee dagen lang wordt de stad een groot openluchtpodium vol muziek, circus, straattheater en verrassende acts. Op zaterdag zorgt Klank in de Stad voor een muzikale golf die door Roeselaar trekt. Op zondag neemt Kleine Storingen de stad over en kan jullie laten verrassen door strafcircus en bijzonder straattheater. Ontdek het volledige programma via

0: Heel mooi werk uit de hitparade Stella Lefty, Back to Boston. In 2026 viert Echtegem niet alleen 1000 jaar Echtegem, maar ook de 50ste verjaardag van Tijlen Nelepad. Daarom nodigen Gezinsbond Echtegem, de Giro Meisjes, KSA Jongens en de VZW de tramstatie je uit om samen deze bijzondere wandelroute feestelijk te beleven. Je kiest zelf tussen een wandeling van 5 of 10 kilometer en onderweg valt er heel wat te beleven voor jong en oud. Op zondag dus, 30 augustus, met vrijstart tussen 13 en 14 uur aan Huis de Keizer. En vanaf 16 uur ben je trouwens van harte welkom op het gezellige tuinfeest, eveneens in de tuin van Huis de Keizer.
1: We've

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volle

0: Automatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Dat is ook een grote hit, deze Neil Getruind van Nena. Maar ongetwijfeld Nine Nights Luftballons was toch wel iets groter. Nog even plankgas doen we hier in Best Of tussen 2 en 4.

tijd. Blancas was dat van Line de Douw. En zo gaan wij er hieruit met toch wel iets rustiger. We gaan dus rustig eruit op deze zaterdag in deze Best Of met de 3 Degrees Year of Decision. Maak er nog een mooie zaterdag van. Zometeen is er Filip de Groen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het was een bijzonder moment voor de 50-jarige keramist Frederik Rappé uit Blankenbergen. Hij liet zijn zelfgemaakte keramiek met daarop een beeldenis van Ronnie Wood signeren door de Rolling Stone zelf. Rappé die was in Londen om het concert van de gitarist bij te wonen. En Frederik Rappé noemt het een moment dat hij nooit zal vergeten. In Kortrijk zijn nachtwinkels voortaan herkenbaar aan een paarse sticker op de etalage. De maatregel maakt deel uit van strengere regels die sinds november vorig jaar gelden voor nachtwinkels, handcarwashes, barbiers en shisha-bars. Er zijn onder meer belastingen, afstandsregels, openingsuren en een uitbatingsscreening ingevoerd. Volgens de stad Kortrijk zorgen die maatregelen nu al voor minder overlast. Hoewel alle reddersposten deze zomer bemand waren, wordt het elk jaar moeilijker om voldoende strandredders te vinden. Van de 383 kandidaten die het voorbije jaar de opleiding volgden, behaalden er 216 een attest. Dat komt neer op een slaagpercentage van 56,4%. Zwangere Guy die staat op zaterdag 6 februari 2027 op het podium van het Cursaal in Oostende. Na een zomer vol festivaloptredens kiest de Brusselse rapper voor een concert waarbij de focus volledig op de muziek en het contact met het publiek ligt. Het muziekcollectief The Atomic Orchestra wordt het huisorkest van het Cursaal Oostende. Na de renovatie zal het 47-koppige orkest vanaf december verschillende liveconcerten geven aan de kust. De muzikanten die trekken ook naar de Oostendse wijken om er samen te werken met lokale koren en jongeren. De plannen van minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, zorgen voor ongerustheid bij Natuurpunt West-Vlaanderen. Volgens de natuurvereniging dreigt natuurontwikkeling in de provincie sterk te worden beperkt als het nieuwe beleid er komt. Volgens Natuurpunt dreigt er in de natuurarmste provincie van Vlaanderen straks geen natuur meer bij te komen. De visveilingen van Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende hebben nieuwe afspraken gemaakt over de verkoop van vis. Vissers die mogen hun vangst voortaan niet meer verdelen over Belgische en buitenlandse veilingen. Ze moeten dus kiezen, ofwel verkopen ze hun volledige vangst in België, oftewel gaat alles naar een buitenlandse veiling.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Even over vier bij Melinda FM. We zijn ook zaterdag namiddag, maar dat moest ik je niet vertellen. Dat wist je natuurlijk al. Ben een beetje hees vandaag, maar kan gebeuren. We doen gewoon door natuurlijk. Tot 6 uur. Dit is Studio Noord. Wees welkom.

5 en 6 september strijkt het festival neer op het Kardijnplein in Oostende. Geniet van een gezellig tweedaags feest, vol muziekoptredens, visgerechten en entertainment voor de kinderen. Het volledige programma kan je raadplegen via visitoostende.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

nummer is bijna 20 jaar oud, deze Milo. Je hoorde You Don't Know hier bij Melinda FM. Leuk weetje is dat Milo eigenlijk een woordgrapje is, want Milo is Grieks voor appel en Jonathan is een appelsoort. Dus de naam is eigenlijk een knipoog naar appels.

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Er bestaan twee versies van dit nummer. Die serieus in lengte verschillende 7-inch versie, die loopt 3 minuten 28 seconden, terwijl de albumversie een flinke 9 minuten duurt. Ja, je kan lang dansen op de dansvloer natuurlijk met dit nummer. En in 1972 was er de doorbraak van de Doobie Brothers. Dit was hem, Listen to the Music.

0: garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Op zondag 30 augustus wordt het Leopold 2 Park in Nieuwpoort-Stad het decor voor Picnic in het Park. Het gezellige slotevenement van de zomervakantie is dat. Naast live muziek staat er heel wat animatie op het programma. Picnic in het Park vindt plaats van 11:30 tot 17 uur. De toegang tot het park en alle animatie is volledig gratis. Breng wel zelf je picknick mee en geniet samen van een heerlijke namiddag in het park. Het volledige programma kan je terugvinden op www.nieuwpoort.be/picknickinhetpark.

Aan het einde van de jaren 60 schreef Roger Hudson het nummer toen hij slechts 19 jaar oud was. Het was volledig geïnspireerd op The Beatles' All You Need Is Love. Want dat was volgens hem de belangrijke invloed. Het duurde ruim 5 jaar voor het nummer werd opgenomen. Dit is Give a Little Bit. Supertramp. Nou,

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Raaimakers van de VZW.
2: De kans is zeer groot. Bij deze donor, stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat het aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
1: Dat wordt allemaal nog onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken, in ons land bij maximaal 6 gezinnen. Onderzoekers van de KU Leuven zoeken een manier om leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, te voorspellen. Nu stellen experts dat vaak vast als een kind 7 of 8 jaar oud is, maar alles wijst erop dat ze dat eigenlijk al 4 jaar eerder kunnen zien, met MRI's of slimme testen. Onderzoekster Floor van de Kruis.
3: Echte oorzaak is eigenlijk nog niet geweten. En anderzijds willen we ook wel echt die diagnose naar wat vroeger gaan halen, zodat we vroeger kunnen diagnoses stellen.
1: Want hoe vroeger je zo'n leerstoornis vindt, hoe beter je ze kan behandelen. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. En dat veroorzaakte een zware brand en ook meerdere ontploffingen. In de VS moet een medewerker van het Witte Huis bijna 150.000 euro betalen omdat hij gokte op toespraken van president Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde ook vals daarbij. Want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus wist op voorhand wat Trump ging vertellen. De man verdiende daar op die manier ruim 85.000 euro mee. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
4: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
1: De voorbije jaren grepen onze Panthers telkens net naast een medaille. Op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, de eerste schooldag is dat, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 6 uur.

Een ware klassieker, deze Fisher Z Marley's uit 1981. Zometeen de Dinky Toys, You Smile At Me. Maar eerst luisteren we naar deze I'm Good. Dit is Jelly Roll.

Hoe beleefden de inwoners van Bredene de bijzondere dagen van 1944? Dat ontdek je tijdens de expo De Bevrijding. Aan de hand van unieke beelden en historische verhalen wordt het verhaal van de bevrijding verteld door de ogen van Bredenaars die deze ingrijpende gebeurtenissen zelf meemaakten. De expo loopt van maandag 7 september tot en met zaterdag 12 september. Wie de tentoonstelling graag met extra duiding ontdekt, kan deelnemen aan een begeleide gidsbeurt. Inschrijven voor een gidsbeurt kan bij de onthaalbalie van Toerisme Bredene of via cultuur@bredene.be.

0: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit voor Dad, Tate McRae, hier bij Melinda FM. Ja, je moet het daar wel nageven, want op 13-jarige leeftijd bereikte ze de finale van de Amerikaanse tv-show So You Think You Can Dance. En daarmee was ze meteen de jongste finalist ooit in de geschiedenis van dat programma. Maar de doorbraak die kwam in 2020 met You Broke Me First. Maar je hoorde natuurlijk Dit voor Dad hier bij Melinda FM. En dit is Laid Back Sunshine Reggae.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Van donderdag 27 augustus tot en met woensdag 2 september staat Waregem volledig in het teken van de Waregem Koersenfeesten. Op het programma staat onder meer de koersen voor, de kleine steepel, Waregem Koersen Music, de jaarmarkt en het traditionele vuurwerk. Het absolute hoogtepunt van de feestweek is op dinsdag 1 september, wanneer Waregem Koersen plaatsvindt met de befaamde grote steeplechase. De festiviteiten vinden plaats op verschillende locaties in Waregem en de toegang tot Waregem Koersen feesten is volledig gratis. En nu luisteren we naar deze George Benson. Alsjeblieft.

Tame Impala, wat een naam. Je hoorde Dracula hier bij Melinda FM. Het was een nummer van vorig jaar, dacht ik. En dit is Hot Stuff van Donna Summer, de Queen of Disco. Betekende ook haar allereerste Grammy in 1980, dacht ik. Hot Stuff, ja, bracht zelfs 14 weken door in de top 10. De langste top 10 run van de singles in 1979. Zou moeten kloppen. Dit is ze, Hot Stuff, Donna Summer. En ik ben er graag volgende week weer. Dag, dag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Drama voor Tadej Pogacar. Hij is zwaar gevallen in de achtste rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogacar droeg al van bij het begin van de Vuelta de rode leiderstrui en leek ook op weg naar zijn eerste eindzege in die ronde. Maar dat zal dus niet gebeuren. Het is ook maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
2: De kans is zeer groot. Bij deze donor, stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
1: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Garisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
3: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja, nooit meer teruggezien.
4: 750.000 euro.
5: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
6: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeraakt zijn. Omdat je een heel leven vergewerkt hebt.
1: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaat, omdat die jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem gewoon liet begaan. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
7: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
1: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast een medaille, op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie. Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Onze vorige wagen was versleten, dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM. Alleen maar dance classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics. Dance classics. Dance classics. Dance classics. Dance classics.

Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics. Soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics. Dance Classics. Bij Melinda.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics. Terug naar de tijd waar de dansvloer nog licht gaf. Dit zijn de Dance Classics.

Zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics bij Melinda.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht is stopgezet. In Nederland wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn gemakkelijk te herkennen, want op één kant staat de afbeelding van Amerikaans president Trump. Die pillen zijn levensgevaarlijk omdat er een grote hoeveelheid PMMA in zit. Die kan je lichaam enorm opwarmen, waardoor je kan oververhitten. Gebruikers kunnen er ook te veel van slikken omdat het effect pas veel later voelbaar is. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is ook niet duidelijk of die pillen al in ons land opduiken. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Dat ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Oud-Heverlee Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Vannacht buien, mogelijk met onweer. In het westen ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.